Still a solemn, beautiful track. Larry Graham with One in a Million You. As requested by Trish, dedicated to her two friends celebrating their birthday, Karen and Nessa. Messages coming in, plenty, plenty coming in. And yes, we have our theme for Thursday night. I will share the banner with you shortly. Angel M says, thank you for all of my tracks. Angel M, you're most welcome, and thank you for your contribution to the show on a regular basis. Belinda says, thanks so much, DJ Extreme. I think Belinda was excited to hear Foreplay, Elvis. That is Belinda's favorite. And that's thanks and courtesy of Greg out there in Florida. Angela Andrews says, thanks, Mr. Extreme, for my request. Blessed evening and drive safe. Thank you once again, Angela Andrews. Sa in toekomstres. Baie dankie vir daai. En ek ry nie weer van die studio af nie. Ek is in die studio by die huis. Ek het my eie atelier hier by die huis. Dan trap ek net so 20 trappe van die studio buiten in na die huis toe. Dan is ek veilig. Maar baie dankie vir daai. Ek waardeer het. Mandy B says, nee, wacht, ek is nog wakker. Ek is nog gewakker. Okay, sy sê, blomme seizoen is gewoonlik vanaf laat juli tot einde augustus hier by ons. Maar hier jaar is daar al van die blomme wat al vanaf verlede week blom. So, blomkennis voorspel dat die blomme hier jaar baie mooi gaan wees, aangesien ons redelik reen gehad het. Stuur vir ons, ek wil sê, stuur vir ons een foto, hier kom die foto's al klaar. Mandy B, on point vanavond, on point, ek is so blem, kijk hoe mooi lyk daar. Dit is fantastisch. Ons gaan een plan moet maak om daar uit te kom, om te kom kyk, en dan kan ons een show vanaf van Reinsdorp doen, want ek wil sien, wat gaan aan, en waar is van Reinsdorp. Ek is baie nieuwsgierig as het kom by sulke dinge. Plekke in Suid-Afrika maak my baie, baie nieuwsgierig. Vooral die klein dorpies, ons hoor net, ons het 1 jaar Springbok toegerei. Want ek wil gaan sien het. Wat gaan aan in Springbok? En al langs die Weskus afgerei. Maar ek kan nie onthou dat ek van Reinsdorp gesien. So dit sal ek moet doen. Binnenkort, bly ingeskakel. Ons het nog baie muziek om deur te kom. So, en die tyd nou, 21 minute voor 11 hier op Koffie 4FM 97.2, waar het alles begin het, saam met DJ Extreme.